0: begrepen dat het doel is hiervan is om het openbaar te maken. Dat mensen zo... Ik vind het ongelooflijk nu dat iets zoveel belangrijker zit. Ja. Waar het bijna onmogelijk is als je luistert. Of wat een...
1: Dat...
2: Het houten huis, begraven in een sluimerend verstilde mist. Zelfs het robuuste tikken van de klok verzonk in het vacuüm dat door dode bomen en de afstand tot elkanders geborgen bezit in onnavolgbare kracht telkens de ruimte tot haar koninkrijk nam. Seku, de tiran. Twee blokken, één bijl. Zittend op de rand van de wereld, genoten zij van het uitzicht dat het oog hen bood. Gevormd door tijd waren zij achtergelaten in de zonvloed onze geschapen pracht. Doorgaans hadden zij zich laten meeslepen in deze poel des verderfs. Maar door het lot ook telkens in broos geluk vergezeld naar minnende nachten in schier onvergankelijke rust.

0: bedachtzaam kropen zij verder. Want in donkere gangen hebben zij elkaar ontmoet. De verdoemden. Zij hadden hun tijd bepaald. Zo herkenden zij hun lot. Zwart en wit. De ondergang. Of de voortgang. Deze keuze verschijnt jedesmaal in deze gedanken. In Twana, datjenige zu ergreifen, was niet zu ergreifen is. Ze stichten een bondgenootschap en noemden het fabriek. Nu vertelt het verhaal een zekere geschiedenis. Die nieuw is voor menig een die wij waren daarbuiten in gezelligheid gehuld. Brokken onschuld bewegen een metamorfose in elk gezicht. De bedoeling wordt ons weer duidelijk. Nu wij weer beschouwen dat vielleicht onze ongeluk is. Het betoog is telkens weer een bescherming ten opzichte van. Toch moeten wij hierin blijven steken, zei de oude man. Er is toch blijheid, zei zij tegen haar vriend. Die angstvallig was weggezakt in de tijdsgeest der eind 70e jaren. Brokken sentiment, voortgesleept door ons genot. De knop als bewijs van macht. Gehoor gegeven aan dat wat mag. Zo staat beschreven ons lot. Toen kwamen zij weer bijeen. Nochtans een poging tot wederom. Vertel eens, waar zijt gij aangekomen?
1: I am Sinistar.
2: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
3: There's a door that takes you to another dimension. Once you step through it, there's no return.